Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

liever won. Almal wil ja, almal wil moed, is jy rechtig liever won. Sit nou en fluister, ek is liever Jesus. Sit nou en fluister, ek is liever won. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy rechtig liever hom.

dar cum da, dar din mână furii, doar atât am stat. En daar gekyk gaan word, of jy al ooit vir Jesus een ses kon slaan. As jy nie elke dag in die oefenet voor die hemelvader kniel, wacht daar een golden dak op jou uit.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, het los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

wil sit by u, ek wil die hartklop voel my heen. Ek wil praat met die gees van God, ek wil hoor wat u sê. Kom Vader, deel met my, vertel toch meer van u, van die almag, van die liefde, van die troon. Vader, ek wil deel met u, ek wil kom dank

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

de weg vaart, vallen je lekker plat en ik maak allemaal om ons zien. O storm die trap op naar zijn mensen, terwijl hij steeds voor hemzelf bleef praat. En je denkt wat het geword van lieve Jezus, toen hij je fout op die internet maakt. Je ziet niks, dus maar in net, van s'ochtends tot s'avonds, daar is niet tijd om nog

0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.